0: Azi la pesi yo na mzuri wa sefe kuda degisi kukulesha bona inakuma
1: pole pole
0: natumia hela zangu sio zako
1: pole pole
0: si uliniacha
1: pole pole
0: sasa
2: niko